0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 3:00. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Hoge Venen blijven de hulpdiensten ook vannacht doorwerken. Zowat 100 brandweerlui blijven in het veengebied, omdat het vuur er geregeld opflakkert. En dat kan nog wekenlang zo zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Gisteren zijn 2 Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Vrijdag kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico komt nu van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur vatten als de wind opsteekt. Dat zegt brandweerkolonel Quentin Grégoire.
3: C'est principalement au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre. Dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
2: De politie moest gisteren een aantal wandelaars en fietsers tegenhouden. De toegang tot het gebied is nog verboden. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het Westnijl-virus. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. En in de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar Westnijlkoorts kan gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Er is geen vaccin. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus tegen te gaan met sproeioperaties tegen muggen. Er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. Britse wetenschappers hebben een volledig biologisch afbreekbare ballon ontwikkeld. Gewone ballonnen zijn populaire feestartikelen, maar ze zijn een ramp voor het milieu. Het duurt meerdere jaren voor het materiaal van een gewone ballon vergaat. De nieuwe ballon, die gemaakt is zonder schadelijke chemicaliën, is binnen de 9 maanden 100% biologisch afbreekbaar. De onderzoekster werkte 3 jaar aan de formule. De ecologische ballonnen zouden binnen 2 jaar op de markt kunnen komen. De prijs zou vergelijkbaar zijn met die van gewone ballonnen. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog met 1-4 voor, maar gaf die voorsprong dus nog uit handen. Speler Josué Kongolo verwoordt het gevoel bij Racing Genk.
4: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 voor staat, dan is het, dat zie je al de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
2: In de stand is Genk 8e met 4 punten. Antwerp staat 3e met 7 punten. 2 minder dan leider Charleroi. Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Sint-Gillis is een man gewond geraakt bij een schietincident. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. Burgemeester Spinet vermoedt dat het gaat om een schietpartij tussen drugsdealers. Er loopt een onderzoek om de precieze omstandigheden van het incident vast te stellen. De buurt staat al langer bekend als een plek waar drugs worden verhandeld. Het drugsgeweld in Brussel laait weer op. Vorige nacht werd er nog een politiecommissariaat in Anderlecht onder vuur genomen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin zegt dat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal worden opgevoerd. De Amerikaanse president Trump deed vorige maand meer dan 1000 beurstransacties. Samen goed voor maximaal $263 miljoen. Dat blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. Zo kocht Trump bijvoorbeeld aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering tegelijk de regels voor crypto versoepelde. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard met cryptohandel. Het Witte Huis ontkent elke belangenvermenging en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken olieraffinaderijen en logistieke centra aan op Russisch grondgebied. Ook magazijnen van Russische webwinkels worden geviseerd. Poetin zegt dat Oekraïne daarmee een gevaarlijke grens heeft overschreden. Ze hebben de doos van Pandora geopend, zei hij in een interview. De tegenmaatregelen komen eraan, klinkt het. Rusland heeft vrijdag nog een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, de geboortestad van president Zelensky. En daarbij vielen zeker 16 doden en 130 gewonden. Rusland viseert in zijn oorlog tegen Oekraïne steeds vaker burgerdoelen. In het voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 voor, maar in het slot sleepte Antwerp toch nog een punt uit de brand. Verdediger Rijn van Helden van Antwerp is trots op de manier waarop zijn team gereageerd heeft.
2: Ja, een minuut, wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen. Tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
1: Antwerp staat voorlopig derde, Genk is achtste. Het weer, vannacht droog met brede opklaringen, tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, maar het blijft meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Als reactie op de Amerikaanse invoerheffingen voor Canadese producten gaat Canada hetzelfde doen met een aantal Amerikaanse producten. De handelsgesprekken tussen de buurlanden zijn gisteren op de valreep afgesprongen. De premier van de Canadese provincie British Columbia verdedigt de beslissing. De VS zijn niet meer te vertrouwen. Je weet nooit hoe lang een deal overeind blijft, zegt hij.
2: It is clear that the current US administration cannot be trusted. You just can't trust Trump. Even if an agreement had been signed, how long would it have lasted? It is necessary to stand up to a bully. And if you don't, they'll just keep coming back for more.
1: Tegen pestkoppen moet je opstaan, anders wordt het alleen nog maar erger, zegt hij. En dus voert Canada op zijn beurt invoerheffingen van 50% in vanaf 8 september op Amerikaans staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica. In Zuid-Korea is een containerschip vertrokken dat voor het eerst via de Arctische route naar Europa vaart. Schepen uit die regio varen normaal altijd langs het Midden-Oosten, maar Zuid-Korea zoekt alternatieven omdat het in het Midden-Oosten te onrustig is. Door het smeltende zeeijs kan de route langs de Noordpool commercieel interessant worden. Het schip vaart langs het Russische schiereiland Kamchatka en de Beringzee richting Rotterdam. De reis zal ruim 40 dagen duren. Zuid-Korea wil tegen 2030 van de Arctische route een vaste handelsroute maken. Milieugroepen waarschuwen dat meer scheepvaart via die route de opwarming van de aarde nog kan versnellen. In Franstalig België start het schooljaar morgen. Vorig schooljaar eindigde erg woelig omdat er veel protest was tegen de besparingen van de Franse gemeenschapsregering. En het lijkt erop dat de onrust nog niet gaat liggen. Mars Attacks, een beweging van mensen uit het onderwijs zelf, en Parent Attacks, een beweging van ouders, hebben in Namen een dag georganiseerd met debatten en workshops over de toekomst van het onderwijs. De deelnemers willen hun verzet in het nieuwe schooljaar verder zetten. De vakbonden hebben ook al stakingsaanzeggingen ingediend tot eind september. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Het was een spektakelwedstrijd waar vooral Antwerp met opgeheven hoofd uitkomt. Genk stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 voor, maar gaf die voorsprong dus nog uit handen. In de stand is Genk nu 8e met 4 punten. Antwerp staat 3e. En dat waren de laatste aanmoedigingen voor ultraloper Karel Sabbe, net voor hij het eindpunt van de Hexatrek aantikt. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer, een ronde van Frankrijk zeg maar, dwars door de Jura, de Alpen en de Pyreneeën met 140.000 hoogtemeters. Sabbe deed er 33 dagen en 14 uur over en dat is ruim een week sneller dan de snelste tijd tot nu toe. De West-Vlaamse tandarts vertrok vorige maand in het noorden van Frankrijk en finishte gisteravond aan de Spaans-Franse grens. Onderweg belandde hij kort in het ziekenhuis, maar dat hield hem niet tegen om het record te verpulveren. Vanochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijze brede opklaringen, later wat stapelwolken. Meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Binnenlandse Zaken Kaan Tuin gaat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit jaar najaar nog opvoeren. De minister reageerde op de beschietingen van een politiecommissariaat in Anderlecht vrijdagavond. Twee verdachten sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. Aan de RTBF zei Kaan Tuin dat hij al meer geld heeft gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking. Maar dat er dus ook nog meer geld komt.
2: 1,5 miljoen à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
1: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. Volgens de burgemeester was dat een incident tussen drugsdealers. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis met het virus. Dat wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar het kan wel gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Er is geen vaccin. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus nu tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen muggen. En er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en om dode vogels te melden. De Amerikaanse president Trump heeft vorige maand meer dan 1000 beurstransacties gedaan, samen goed voor meer dan $260 miljoen, blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard met cryptohandel, terwijl zijn regering de regels voor cryptomunten versoepelde. Het Witte Huis zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde van de wedstrijd nog 1-4 voor. Maar in het slot sleepte Antwerpen nog een punt uit de brand met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. Verdediger Rijn van Helden van Antwerpen is trots.
3: Ja, een minuut. Wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken en ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we weer terugkomen tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
1: En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Het was een belangrijke zege om de halve finales te kunnen bereiken, zegt speelster Alix Gerniers.
4: Ik denk dat vandaag echt cruciaal was om te winnen, om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten wat het andere resultaat is en dan nog, ik denk dat we niet op die resultaten moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt, wordt een zware wedstrijd. Dus ja, we gaan volop voor de winst en om groepswinnaar te zijn.
1: Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Op een lokaal buitje in het westen, daarna blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden en de dagen daarna geleidelijk nog wat warmer met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Hoge Veen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken voor opflakkeringen van de zware natuurbrand die er al 3000 hectare verwoest heeft. Er staan nog altijd zo'n 100 brandweerlui stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Vannacht was er opnieuw ook veel rookhinder rond het getroffen veengebied, omdat de wind volledig gaan liggen is. Vanmorgen zou er ook weer wegtrekken zodra het warmer wordt. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin gaat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog opvoeren. Dat heeft de minister gezegd na de beschieting van een politiegebouw in Anderlecht vrijdagavond. Bij de RTBF zei Quintin dat hij de Brusselse politie al 7,5 miljoen euro extra heeft gegeven voor camerabewaking, maar er komt dus nog meer.
2: J'ai mis 7,5 millions à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire qu'à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
1: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. Volgens de burgemeester was dat ook een incident tussen drugsdealers. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken economische doelwitten aan op Russisch grondgebied, zoals olieraffinaderijen en magazijnen van webwinkels. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend en komen er zeker vergeldingen. Rusland viseert overigens al een tijd steeds vaker burgerdoelwitten in Oekraïne. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley in de staat Californië is een Fransman van 68 dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten is de man omgekomen door de extreme hitte in de vallei. Samen met een landgenoot was de Fransman vast komen te zitten met zijn wagen en zijn ze te voet hulp gaan zoeken. Het was toen 46 graden warm. Death Valley is een van de heetste en droogste plekken ter wereld. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog voor met 1-4. Maar dan scoorde Antwerp 3 keer in nauwelijks 8 minuten tijd. En dat kwam aan bij Genk, zegt verdediger Josué Kongolo.
3: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 voor staat, dan is het al de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
1: Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Dat was een belangrijke zege op weg naar de halve finales. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor de groepswinst. Argentinië versloeg gisteravond Spanje met 3-0. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen, een lokaal buitje in het westen, maar overigens blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk warmer met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: tunes to play.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 8 uur en goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Franse verkeersovertreders blijven in ons land maar moeizaam hun boetes betalen. De Russische president Poetin dreigt met zware vergeldingen voor Oekraïnse aanvallen op economische doelwitten in Rusland. En in het voetbal haalt Antwerpen op spectaculaire wijze een achterstand op tegen Racing Genk. Bijna 7 op de 10 buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Vooral Nederlanders doen het goed, zo'n 86% betaalt. Bij de Fransen is dat veel minder. Van de ruim 1,5 miljoen boetes bleef de voorbije 5 jaar bijna de helft onbetaald. De overheidsdienst Justitie heeft vaak ook te weinig informatie over de Franse overtreders, zegt Edward Lanceren.
3: Een van de verklaringen is dat we Franse voertuigen niet in alle dossiers over voldoende gegevens beschikken om eigenlijk de overtreder correct te identificeren. België maakt gebruik van een Europese databank, maar als die databank onvoldoende informatie heeft, dan kunnen wij die Franse overtreder niet identificeren en dan kunnen wij ook geen boete gaan uitsturen.
2: In de Hogevenen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken voor opflakkeringen van de zware natuurbrand die ruim 3000 hectare verwoest heeft. Er staan nog altijd zo'n 100 brandweerlui stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En opflakkeringen kunnen er nog wekenlang zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Vannacht was er ook opnieuw veel rookhinder rond het getroffen gebied omdat de wind is gaan liggen. Maar vanmorgen zou die rook wel weer wegtrekken van zodra het warmer wordt. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin gaat de strijd tegen drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog opvoeren. Dat heeft de minister gezegd na de beschieting van een politiegebouw in Anderlecht vrijdagavond. Bij de RTBF zei Quintin dat hij de Brusselse politie al 7,5 miljoen euro extra heeft gegeven voor camerabewaking, maar dat er dus nog meer komt.
4: J'ai mis 7,5 millions à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire qu'à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
2: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. De burgemeester vermoedt dat dat ook een incident tussen drugsdealers was. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingen na de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen en logistieke centra van webwinkels in Rusland. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend. Marijn Trio, wat bedoelt Poetin daarmee?
5: Wel, Oekraïne probeert de Russische olie-export te verstoren met zijn aanvallen, maar ook de economie te schaden met aanvallen op magazijnen van de twee grootste webwinkels in Rusland, Wildberries en Ozon. Maar volgens Poetin heeft dat amper effect en is het belangrijkste gevolg dat Rusland keihard zal terugslaan tegen de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie, zegt hij. De voorbije weken is Rusland al voortdurend havens aan het bombarderen om de export van Oekraïns graan over zee onmogelijk te maken. Ook energiecentrales worden aangevallen en het is nu afwachten of Poetin ook andere sectoren wil viseren. Sowieso valt Rusland de laatste tijd voortdurend burgerdoelen aan. Eergisteren nog een enorm winkelcentrum bij klaarlichte dag waarbij heel veel doden zijn gevallen. De boodschap van Poetin is in elk geval duidelijk. Hij gaat niet plooien onder economische druk, maar de oorlog tegen Oekraïne voortzetten en eerder escaleren dan onderhandelen.
2: Dankjewel, Marijn. Israël heeft een droneaanval uitgevoerd in de buurt van Damascus, de hoofdstad van Syrië. Volgens Israël was een terrorist het doelwit, maar Syrië zegt dat een burgervoertuig is geraakt en heeft het over een schending van zijn soevereiniteit. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. Het Israëlische leger voerde eerder al luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten, niet ver van de grens met Turkije. Dit soort incidenten veroorzaakt ook meer en meer spanningen tussen Israël en Turkije, zegt correspondent Gulşah Erçetin.
6: Het is wel heel erg gespannen, hè? Want Turkije is een belangrijke bondgenoot van Syrië. De twee landen werken nou samen. Dit soort aanvallen zorgen natuurlijk dat die relatie natuurlijk verder onder druk komen te staan. Want Turkije wil koste wat het kost natuurlijk een stabiel Syrië. Want die jarenlange oorlog in Syrië heeft namelijk natuurlijk directe gevolgen gehad voor Turkije. Denk alleen al aan de miljoenen vluchtelingen.
2: In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er liggen ook ruim 20 mensen met een besmetting in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen via muggen van besmette vogels op de mens. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar West-Nijl-koorts kan gevaarlijk zijn voor oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus tegen te gaan door grootschalig te sproeien tegen muggen. En er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. Sport. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot, 10 minuten voor het einde van de wedstrijd, stond Genk nog 1-4 voor. Maar in de laatste 10 minuten haalde Antwerpen nog een punt binnen met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. Verdediger Rijn van Helden van Antwerpen.
0: Ja, een minuut, wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische goal van Eran, die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen. Tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
2: Antwerpen staat voorlopig 3e, Genk is 8e. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Daarmee houden ze een goede kans om de halve finales te halen. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor groepswinst. Argentinië won met 3-0 van Spanje en is daardoor al zeker van een plek in de halve finales. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en op een lokaal buitje in het westen na droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig, de dagen daarna geleidelijk wat warmer met soms buien. En we begonnen met de verkeersboetes die buitenlanders in ons land krijgen. 7 op de 10 overtreders betalen, maar er zijn wel grote verschillen. Bij de Nederlanders betaalt 86%, bij de Fransen is dat heel wat minder, maar iets meer dan de helft. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Franse verkeersovertreders blijven in ons land maar moeizaam hun boetes betalen. De Russische president Poetin dreigt met zware vergeldingen voor Oekraïnse aanvallen op economische doelwitten. En in het voetbal haalt Antwerpen op spectaculaire wijze een achterstand op tegen Genk. Bijna 7 op de 10 van de buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Vooral Nederlanders doen het goed, zo'n 86% betaalt. Bij Fransen ligt dat een stuk lager. Op 5 jaar tijd zijn er ruim 1,5 miljoen boetes uitgeschreven aan Fransen die verkeersovertredingen begaan. En bijna de helft daarvan bleef onbetaald. Vooral een gebrek aan informatie is de oorzaak, zegt Edward Lansheren van de overheidsdienst Justitie.
2: Soms stellen we vast dat in bepaalde dossiers waar we de Europese databank raadplegen, dat we voor die Franse overtreder geen resultaat krijgen. Dat gaan we verder met onze Franse partner gaan moeten onderzoeken en uitklaren.
1: In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw enkele keren ter plekke gegaan voor opflakkeringen van de zware natuurbrand. Zo'n 100 brandweerlui zijn nog altijd stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Intussen is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. De Vlaamse brandweercoördinator Niels Bouwens was de hele week in de Hoge Venen. De maatschappij moet beter voorbereid en weerbaarder worden, zegt hij.
3: We moeten ook goed nadenken hoe we gaan omgaan met onze natuurgebieden. Gaan we bepaalde brandgangen op voorhand al creëren? Hoe maken we die toegankelijk? En dat is altijd een goede afweging. En dat is een heel technische discussie ook met de natuurbeheerders. Maar we moeten daar goed over nadenken. Het is natuurlijk nu wel heel vroeg om al bepaalde conclusies te trekken. En de brand is letterlijk nog aan het smeulen. Vannacht waren er nog heel wat opflakkeringen. Ja. Maar daar moeten we wel over nadenken en durven nadenken. En we moeten er ook met de nodige politieke actoren over kunnen spreken.
1: De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingen na de Oekraïnse drone-aanvallen op olieraffinaderijen en logistieke centra van webwinkels in Rusland. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend. Marijn Trio, wat bedoelt hij daarmee?
4: Wel, Oekraïne probeert de Russische olie-export te verstoren met zijn aanvallen, maar ook de economie te schaden met aanvallen op magazijnen van de twee grootste webwinkels in Rusland, Wildberries en Ozon. Maar volgens Poetin heeft dat allemaal amper effect en is het belangrijkste gevolg dat Rusland keihard zal terugslaan tegen de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie, zegt hij. De voorbije weken al heeft Rusland voortdurend Oekraïnse havens gebombardeerd en zo de export van Oekraïns graan over zee stilgelegd. Rusland valt ook weer energiecentrales aan en het is afwachten of Poetin ook andere sectoren wil viseren. Sowieso valt Rusland de laatste tijd voortdurend burgerdoelen aan. Eergisteren nog een enorm winkelcentrum bij klaarlichte dag waarbij veel doden zijn gevallen. De boodschap van Poetin is in elk geval duidelijk. Hij gaat niet plooien onder economische druk, maar zal de oorlog tegen Oekraïne voortzetten en kiest voor escalatie en niet voor onderhandelingen.
1: Nee, dat is duidelijk. Dankjewel, Marijn. Israël heeft een droneaanval uitgevoerd in de buurt van Damascus, de hoofdstad van Syrië. Volgens Israël was een terrorist het doelwit, maar Syrië zegt dat een burgervoertuig geraakt is en heeft het over een schending van zijn soevereiniteit. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. Eerder voerde het Israëlische leger luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten, niet ver van de grens met Turkije. En dit soort incidenten veroorzaakt meer en meer spanningen tussen Turkije en Israël, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
5: Het is wel heel erg gespannen, hè? Want Turkije is een belangrijke bondgenoot van Syrië. De twee landen werken nou samen. Dit soort aanvallen zorgen natuurlijk dat die relatie natuurlijk verder onder druk komen te staan. Want Turkije wil koste wat het kost natuurlijk een stabiel Syrië. Want die jarenlange oorlog in Syrië heeft namelijk natuurlijk directe gevolgen gehad voor Turkije. Denk alleen al aan de miljoenen vluchtelingen.
1: In Death Valley, het nationaal park in de Amerikaanse staat Californië, is het lichaam gevonden van een Fransman van 68. Volgens de autoriteit is de man omgekomen door de extreme hitte. Samen met een landgenoot was de Fransman vast komen te zitten met zijn wagen en zijn ze te voet hulp gaan zoeken bij een hitte van 46 graden. Eén van de twee heeft het niet gehaald. Death Valley is een van de heetste en droogste plekken op aarde. In de zomer gaat het kwikker vaak over de 50 graden. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Tot 10 minuten voor het einde stond Genk nog voor met 1-4, maar dan scoorde Antwerp 3 keer in nauwelijks 8 minuten. En dat kwam aan bij Genk, zegt verdediger Kongolo.
0: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 voor staat, dan is het, dat zie je al de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
1: En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Ze houden daarmee een goede kans om de halve finales te halen. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor de groepswinst. Argentinië won met 3-0 van Spanje en is daardoor al zeker van een plek in de halve finales. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Op een lokaal buitje na in het westen blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk wat warmer met soms buien. En we begonnen met de verkeersboetes die buitenlanders in ons land krijgen. 7 op de 10 betalen, maar er zijn wel grote verschillen. Van de Nederlanders betaalt 86%, bij de Fransen nauwelijks de helft. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.

Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Franstalig België start morgen het nieuwe schooljaar al. Het vorige eindigde erg woelig omdat er veel protest was tegen de besparingen door de Franse gemeenschapsregering. Het lijkt erop dat de onrust nog niet gaat liggen. Twee organisaties, van mensen uit het onderwijs en van ouders, willen doorgaan met hun verzet. De vakbonden hebben ook al stakingsaanzeggingen ingediend tot eind september. Bijna 7 op de 10 van de buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Van de Nederlanders meer dan 8 op de 10, maar van Franse overtreders nauwelijks de helft. Niet alle overtreders worden namelijk gevonden in de Europese gegevensbank. En ook andere Europese landen scoren niet allemaal even goed, vertelt Edward Landseren van de overheidsdienst Justitie.
2: Ja, we zien dat er aanzienlijke verschillen zijn binnen Europa. Nederland zit met ongeveer 86% helemaal bovenaan. Terwijl voor landen zoals Bulgarije zitten we ongeveer met een betalingspercentage van 27%, Roemenië 37%. Dat zijn duidelijk lagere percentages. Maar je moet die percentages ook altijd bekijken samen met het aantal boetes. We zien dus eigenlijk dat het gros van het aantal overtredingen wordt steeds gepleegd door onze buurlanden.
1: Canada gaat over 2 weken invoerheffingen invoeren op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit Amerika. Vrijdagavond sprongen de gesprekken tussen de twee landen op de valreep af. Amerika verhoogde daarop de invoerheffingen voor Canadese producten naar 50% en Canada besliste gisteren om hetzelfde te doen. Volgens professor politieke wetenschappen Ruud Dassonville van de KU Leuven was het belangrijk voor Canada om een sterke reactie te geven op de Amerikaanse verhoging. En zal de economische schade op korte termijn nog meevallen?
3: Uiteraard zal er een grote economische kost zijn. Zullen een aantal sectoren, zullen daar jobs op het spel staan? En zal het een aantal provincies in het bijzonder treffen? Quebec, Ontario vooral. De auto-industrie bijvoorbeeld in Ontario, die zal hiervan afzien. Maar door te antwoorden met tarieven, door nog een aantal wapens achter de hand te houden, veronderstel ik dat de Canadezen hopen dat hier uiteindelijk toch nog op een of andere manier een uitweg uit te vinden valt.
1: En de Amerikaanse president Trump heeft vorige maand meer dan 1000 beurstransacties gedaan. Samen goed voor meer dan $260 miljoen. Dat blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard... met de handel in cryptomunten, terwijl zijn regering de regels voor de cryptohandel had versoepeld. Het Witte Huis zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. Brede opklaringen, op de meeste plaatsen droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig en tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk wat warmer. Donderdag tot 27 graden, met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

Tijdelijk althans, de non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Gierle, in de provincie Antwerpen, is gisteravond een jongen van 7 levensgevaarlijk gewond geraakt. De jongen zou plots de straat zijn overgestoken en is aangereden door een bestelwagen. De jongen woont in Dilbeek en was in Gierle op familiebezoek. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bij een wedstrijd voor amateurwielrenners in La Roche in de Ardennen is gisteren een deelnemer levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens getuigen viel de man tijdens een afdaling op zijn hoofd toen hij een drinkbus wou ontwijken. Het slachtoffer komt uit Henegouwen. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Aan de wedstrijd, de Vélo Médiane Claudie Criquillon, nemen elk jaar ongeveer 1500 amateurwielrenners deel. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over een aantal reacties van politici na een vonnis van de rechtbank in Namen. Een man is daar veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. De man verdacht zijn buurman van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Onder meer MR-voorzitter Boucher en Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken kanten zich openlijk tegen die uitspraak. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in gevaar brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie.
2: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
1: In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer vandaag en morgen. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind, vooral aan de kust met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. In Litouwen en Letland, Baltische staten, heeft hevig onweer gisteren zeker aan 2 mensen het leven gekost. In Litouwen vonden hulpverleners een man onder een omgevallen boom. In Letland kwam een man om toen hij brokstukken van een gebouw op zich kreeg. In beide landen zaten ook honderdduizenden mensen tijdelijk zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in Letland in ruim 20 jaar. En ook vandaag wordt in de regio nog veel regen en een krachtige wind verwacht. Hier blijft het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen en tot 21 graden. Morgen meestal zonnig en tot 22 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk wat warmer. Donderdag tot 27 graden met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 12 uur. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand blijft het vuur her en der opflakkeren in de Hoge Venen. De Oekraïense president Zelensky blijft gekant tegen verkiezingen in oorlogstijd. En na de droogte en hitte van afgelopen weken worden verschillende landen nu geteisterd door zwaar onweer. De natuurbrand in de Hoge Venen woedt nu al 10 dagen. De brand brak vorige week vrijdag uit en is pas sinds donderdag onder controle. Amory de Mulder, jij bent daar bijna de hele week geweest. Ook vandaag blijft de wind de grote vijand van de brandweer.
2: Ja, klopt inderdaad. Eerst natuurlijk omdat hij het vuur aanwakkerde en ook brandende stukken veen meters verder blies en daar dan weer nieuwe brandhaarden veroorzaakte. De wind die veranderde ook verschillende keren van richting en dus was het moeilijk om te voorspellen hoe die brand juist zou evolueren. Maar ook nu is die wind weer een probleem, net omdat ze is gaan liggen. Want daardoor blijft de rook langer hangen en zijn er op sommige plekken vannacht ook te hoge CO-concentraties gemeten. De kans is ook groot dat dat de komende dagen opnieuw gebeurt, zo horen we toch bij de gouverneur.
1: Ja, en vannacht zijn er ook opnieuw opflakkeringen van het vuur geweest. Hoeveel brandweerlieden zijn daar nu nog standby?
2: Ja, nog altijd 100-tal. De Vlaamse brandweerlieden die zijn ondertussen wel weer thuis en coördinator Niels Bouwens is heel trots op hen.
3: Het is een werk van samenwerking geweest, van zoveel diensten daar en zoveel mensen. Maar ik ben echt wel trots op die mensen die daar echt wel in de modder, in de regen, in de rook, 8 uur hebben gestaan.
2: Ja, die brand zal wel nog weken blijven smeulen, omdat het vuur ook in die kurkdroge veengrond zit. En het kan dus voortdurend nog gaan opflakkeren. Maar tegelijk kunnen die brandweerlieden die er toch nog zijn, daar ook niet nog weken standby blijven, want ook zij moeten weer naar hun eigen brandweerzones om daar ingezet te worden.
1: Dankjewel, Amory. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over een aantal reacties van politici en op sociale media na een vonnis van de rechtbank in Namen. Een man is daar veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Onder meer MR-voorzitter Boucher en Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken kanten zich openlijk tegen die uitspraak. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in gevaar brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie.
4: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
1: En ook de advocatuur reageert op de uitspraak in Namen. Strafpleiter John Maas zei in de ochtend op Radio 1 dat justitie veel beter zou moeten communiceren.
5: De relatie justitie en media is een spanningsveld. Maar aan de andere kant moet justitie ook wel media omarmen. Maar wij leren ook niet communiceren als advocaat. Wij hebben natuurlijk meer en meer ook te maken met media. Dat zit niet in onze opleiding om daarmee om te gaan. Maar ook niet met dat soort van social media en een dik vel krijgen. En dat plaatsen, ja, dat is eigenlijk alleen maar iets wat je door de jaren heen maar moet krijgen. Ja, dat communiceren is belangrijk, dus justitie moet dat leren.
1: De Oekraïense president Zelensky zegt dat verkiezingen in oorlogstijd zijn land zouden versplinteren. Het is een eerste reactie op de oproep van de ontslagen, maar bijzonder populaire oud-minister van Defensie Fedorov om ondanks de oorlog verkiezingen te organiseren. Maar een trio Zelensky zal daar dus duidelijk niet op ingaan.
6: Nee, hij noemt verkiezingen in oorlogstijd een tsunami voor de overheid die het land zou splijten, terwijl net nu eenheid nodig is. En bovendien is er ook geen enkel voorstel gekomen dat de veiligheid van de stembusgang zou kunnen garanderen, terwijl Rusland Oekraïne onophoudelijk bombardeert en er hevig gevochten wordt aan de frontlijn.
1: Ja, op dat vlak lijkt de situatie vooral nog te escaleren.
6: Ja, met zware aanvallen over en weer. Rusland heeft de laatste tijd veel burgerdoelen geraakt in Oekraïne. En Oekraïnse drones hebben vandaag voor de tweede keer een distributiecentrum van Ozon geraakt in Rusland, de grote concurrent van die andere Russische webwinkel Wildberries, die al geregeld is geviseerd. Zelensky vreest ook dat het alleen maar erger zal worden. Hij waarschuwt dat Poetin van plan is om na de parlementsverkiezingen in Rusland eind september een nieuwe mobilisatie af te kondigen om dit jaar nog 300.000 extra mannen te vinden om in Oekraïne te gaan vechten.
1: Dankjewel, Marijn. In het Zillertal in Oostenrijk is een Duitse man van 64 omgekomen. Hij viel zo'n 80 meter naar beneden tijdens de afdaling van de Olperer, een berg van ruim 3400 meter. Door het slechte weer konden de hulpdiensten niet snel ter plaatse komen en geen hulp meer bieden. In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind vandaag. Vooral aan de kust, met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. En de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater spelen daarbij een rol, zegt klimatoloog Niels Soeverein.
0: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse Zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat kan zorgen voor die onweers. En dat is exact wat er nu is gebeurd. Er is een lage drukgebied wat over de Atlantische Oceaan komt met wat koude lucht in de hoogste luchtlagen. Dus dan over die warme Middellandse Zee gekomen. Heel veel verdamping plaatsgevonden en dan ook het stevige onweer wat daarmee gepaard gaat.
1: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan 2 mensen het leven gekost. Er zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar. Hier het weer, afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar wat gedruppel, maar op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over. Vanaf woensdag wordt het enkele graden warmer, met nog altijd kans op regen of onweersbuien. We begonnen met de toestand op de Hoge Venen. 10 dagen na het ontstaan van de grote natuurbrand zijn er nog altijd opflakkeringen. En dat kan nog enkele weken zo blijven. Meer op 14nieuws.be.
7: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand zijn er nog steeds opflakkeringen in de Hoge Venen. De Oekraïense president Zelensky blijft gekant tegen verkiezingen in oorlogstijd. En na de droogte en de hitte van de voorbije weken is er in verschillende landen zwaar noodweer. De natuurbrand in de Hoge Venen woedt nu al 10 dagen. De brand brak vorige week vrijdag uit en is pas sinds donderdag onder controle. Amaury de Mulder, jij bent daar bijna de hele week geweest. Ook vandaag nog blijft de wind de grote vijand.
2: Ja, inderdaad. Eerst natuurlijk omdat hij het vuur aanwakkerde en ook brandende stukken veen tot meters verder kon blazen en daar dan weer nieuwe brandhaarden veroorzaakte. De wind veranderde ook verschillende keren van richting en dus was het vaak moeilijk om te voorspellen hoe die brand zou evolueren. Maar ook nu is die wind weer een probleem en net omdat ze is gaan liggen, want daardoor blijft de rook langer hangen en zijn er op verschillende plekken vannacht te hoge CO-concentraties gemeten. De kans is ook groot dat dat de komende dagen opnieuw gebeurt, horen we bij de gouverneur.
1: Ja, en vannacht waren er ook opnieuw opflakkeringen. Hoeveel brandweerlieden zijn er nu nog?
2: Ja, toch nog een 100-tal. De Vlaamse brandweerlieden die zijn ondertussen wel weer thuis. Coördinator Niels Bouwens is heel trots op hen, dat zei hij vanmorgen in de ochtend.
3: Het is een werk van samenwerking geweest van zoveel diensten daar en zoveel mensen. Maar ik ben echt wel trots op die mensen die daar echt wel in de modder, in de regen, in de rook, 8 uur hebben gestaan.
2: Ja, dus toch nog een 100-tal andere brandweerlieden die er zijn. Want die brand zal zeker nog weken blijven smeulen. Omdat het vuur ondertussen ook in die kurkdroge veengrond zit en dus voortdurend op verschillende plekken kan opflakkeren. Tegelijkertijd kunnen die brandweerlieden natuurlijk niet voor altijd daar blijven, want zij moeten ook weer naar hun eigen brandweerzones om daar ingezet te worden.
1: Dankjewel, Amaury. Verschillende actoren binnen justitie zijn bezorgd over de toenemende invloed van sociale media. Dat blijkt na de ophef over een uitspraak van de rechtbank in Namen afgelopen vrijdag. Een man werd er veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in het gedrang brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie, die zelf al tientallen jaren magistraat is.
4: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
1: En ook de advocatuur reageert op de uitspraak in Namen. Strafpleiter John Maas zei in de ochtend op Radio 1 dat justitie veel beter zou moeten communiceren.
5: De relatie justitie en media is een spanningsveld. Maar aan de andere kant moet justitie ook wel media omarmen. Maar wij leren ook niet communiceren als advocaat. Wij hebben natuurlijk meer en meer ook te maken met media. Dat zit niet in onze opleiding om daarmee om te gaan. Maar ook niet met dat soort van social media en een dik vel krijgen. En dat plaatsen, ja, dat is eigenlijk alleen maar iets wat je door de jaren heen maar moet krijgen. Ja, dat communiceren is belangrijk, dus justitie moet dat leren.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat verkiezingen in oorlogstijd zijn land zouden versplinteren. Het is een eerste reactie op de oproep van de ontslagen, maar populaire ex-minister van Defensie Fodorov om ondanks de oorlog verkiezingen te organiseren. Marijn Trio, Zelensky is dus niet van plan om daarop in te gaan.
6: Nee, hij noemt verkiezingen in oorlogstijd een tsunami voor de overheid die het land zou splijten, terwijl net nu eenheid nodig is. En bovendien is er ook geen enkel voorstel gekomen dat de veiligheid van de stembusgang zou kunnen garanderen, terwijl Rusland Oekraïne onophoudelijk bombardeert en er hevig gevochten wordt aan de frontlijn.
1: Ja, en op dat vlak lijkt de situatie vooral nog te escaleren.
6: Ja, met zware aanvallen over en weer. Rusland heeft de laatste tijd veel burgerdoelen geraakt in Oekraïne. En Oekraïense drones hebben vandaag voor de tweede keer een distributiecentrum van Ozon geraakt in Rusland. De grote concurrent van die andere Russische webwinkel Wildberries, die al geregeld is geviseerd. Zelensky vreest ook dat het alleen maar erger zal worden. Hij waarschuwt dat Poetin van plan is om na de parlementsverkiezingen in Rusland eind september een nieuwe mobilisatie af te kondigen om dit jaar nog 300.000 extra mannen te vinden om in Oekraïne te gaan vechten.
1: Dankjewel, Marijn. In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind. Vooral aan de kust, met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren er ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. De oorzaak is de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater, zegt klimatoloog Niels Soevereins.
7: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse Zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat dan kan zorgen voor die onweers. En dat is exact wat er nu is gebeurd.
1: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan zeker 2 mensen het leven gekost. In beide landen zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar tijd. Afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar wat gedruppel, maar op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over het land. Vanaf woensdag enkele graden warmer met nog altijd kans op regen of onweer. We begonnen met een stand van zaken op de Hoge Venen. 10 dagen na het ontstaan van de grote natuurbrand zijn er nog altijd opflakkeringen. En dat kan nog enkele weken zo blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

pay your fare. Someone's gonna make you pay your fare.

Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Verschillende actoren binnen justitie zijn bezorgd over de toenemende invloed van sociale media. Dat blijkt na de ophef over een uitspraak van de rechtbank in Namen afgelopen vrijdag. Een man werd er veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in het gedrang brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie, die zelf al tientallen jaren magistraat is.
2: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
1: In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind, vooral aan de kust met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren er ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. Oorzaak is de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater, zegt klimatoloog Niels Soevereins.
3: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse Zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd, door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat dan kan zorgen voor die onweers. En dat is exact wat er nu is gebeurd.
1: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan zeker 2 mensen het leven gekost. In beide landen zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar tijd. Een Duitse man van 64 is overleden bij een val in de Oostenrijkse Alpen. Hij viel zo'n 80 meter naar beneden tijdens de afdaling van de Olperer, een berg van ruim 3400 meter hoog. Hij had die net beklommen samen met zijn zoon en een neef. Na een overnachting in een berghut waren ze samen aan het afdalen. De hulpdiensten konden door het slechte weer niet snel ter plaatse komen en konden geen hulp meer bieden. En Vincent Kompany is door het Duitse voetbaltijdschrift Kicker verkozen tot trainer van het jaar in Duitsland. Kompany won met zijn club Bayern München afgelopen seizoen zowel de landstitel als de beker en bereikte de halve finales in de Champions League. Gisteren won Kompany ook nog de Duitse Supercup tegen Dortmund met 2-1. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over het land. Vanaf woensdag enkele graden warmer met nog altijd kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

What do you want for nothing? Rubber biscuit?

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er is een eerste besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld in ons land. Besmettingen van dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen, maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn dat het virus circuleert, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
2: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert bij dieren en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. We hebben daarom artsen en ziekenhuizen in de regio daarvan verwittigd.
1: De Congolese regering en de rebellen van de groepering M23 hebben een nieuw akkoord bereikt om verdere stappen te zetten richting vrede. Dat hebben beide partijen bekendgemaakt na dagenlange onderhandelingen in Zwitserland. Zo wordt er gewerkt aan een mechanisme dat de vooruitgang van het vredesproces opvolgt. De regering in Kinshasa is al jaren in conflict met de rebellen van M23 die steun krijgen vanuit buurland Rwanda en verschillende gebieden in het oosten van Congo hebben ingenomen. De brand in de Hoge Venen heeft volgens de Waalse overheid in totaal ruim 3.300 hectare aangetast. Dat is goed voor 30 vierkante kilometer. Enkele stukken natuur zijn aan het vuur ontsnapt. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand blijft het vuur nog steeds opflakkeren. Er staan nog zo'n 100 brandweerlui stand-by in het gebied. Er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn van de brand, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Verschillende wegen blijven ook afgesloten of onderbroken. En dat is niet zo makkelijk voor de wandelaars, fietsers en motorrijders die er alweer zijn.
3: Verleden week zijn we ook hier geweest. Toen hebben we door de mist moeten rijden. Dus dat was de brandgeur natuurlijk. Deze keer hebben we er een beetje meer rekening mee gehouden. Dat we een beetje verder aan de kant blijven. Zodat we die brandgeur niet gaan hebben.
4: Wij waren hier om 4 dagen te wandelen. Een deel in het Hoge Venen en een deel in een andere regio. Maar we zijn enkel in de andere regio gewandeld. En vandaar komen we het eerste keer naar hier. Maar in een richting waar we weten dat we mogen gaan. Daar echt op de Hoge Venen mogen we niet.
1: In de wielerronde van Spanje wordt vandaag de tweede etappe gereden. Met 202 kilometer tussen Monaco en Manosque in Frankrijk is het meteen ook de langste rit in deze Vuelta. De etappe is er ongeveer halfweg. Een kopgroep van 4 heeft een voorsprong van 1,5 minuut op het peloton. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen hun tweede wedstrijd gewonnen van Portugal. De Yellow Tigers wonnen vlot in 3 sets. 25-16, 25-21 en 25-11. Morgen nemen de Belgen het op tegen Roemenië. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag een storing met regen en buien. Vanaf woensdag enkele graden warmer. Met nog altijd kans op regen of onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: money, everybody.
1: Matilda.

sing a little softer. Tilda,

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen opnieuw een schot gelost. Dat meldt de nieuwsite Brus. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Daarbij vielen geen gewonden. Het is al het tweede schietincident in Sint-Gilles in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond werd een man door een kogel geraakt in zijn been. Hij is buiten levensgevaar. De dader is spoorloos. De precieze omstandigheden van die schietpartij zijn nog onduidelijk. Maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij was tussen drugsdealers. In Sint-Gilles waren er gisteravond ook twee autobranden, maar het is niet duidelijk of ook die het werk zijn van criminelen. Er is een eerste besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld in Vlaanderen. Besmettingen van dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen, maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn dat het virus circuleert, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
2: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. Het risico dat je ziek wordt door het West-Nijl-virus is relatief klein. Het risico is groter bij mensen die een verzwakte gezondheid hebben.
1: In Doel in Oost-Vlaanderen is voor de 50ste keer de Scheldeweiding gehouden. De Scheldeweiding werd in 1975 voor het eerst georganiseerd om aandacht te vragen voor het voortbestaan van het polderdorp. Eigenlijk moest de jubileumeditie vorig jaar al plaatsvinden, maar vanwege de coronapandemie moest de organisatie een jaar overslaan. Intussen is het dorp ook niet langer bedreigd door de uitbreiding van de Antwerpse haven en mogen mensen er ook opnieuw komen wonen. De Doelse feesten lokken elk jaar duizenden bezoekers naar de Schelde. In Steenstraten in West-Vlaanderen zijn een 2000-tal mensen samengekomen voor de tweede editie van het IJzertreffen. Dat is een Vlaams feest waar liederen worden gezongen en activiteiten als volksdansen, een fietstocht en een vlaggenparade worden gehouden. Rond de middag was er ook de traditionele IJzerwaken. In die toespraak werd opgeroepen om een eigen Vlaams leger op te richten en te waken over het recht op vrije meningsuiting. Voor de kust van Tunesië zijn de lichamen van 8 migranten teruggevonden. In de nacht van vrijdag op zaterdag was daar een boot met 15 inzittenden gekapseist. Eén iemand kon uit het water gered worden. Volgens de Tunesische kustwacht zijn de overige 6 opvarenden nog steeds vermist. Heel wat migranten proberen vanuit Tunesië het Italiaanse eiland Lampedusa te bereiken. Maar de oversteek vanuit Tunesië naar Europa staat bekend als de meest dodelijke migratieroute ter wereld. Dit jaar zouden daar al zeker 914 migranten zijn omgekomen of vermist geraakt. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over. Vanaf woensdag enkele graden warmer, met nog altijd kans op regen of onweer. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het laatste grote muziekfestival van de zomer, Pukkelpop, is toe aan zijn laatste dag. En er is opnieuw een schietincident geweest in de Brusselse gemeente Sint-Gilies. Het tweede in 24 uur tijd. Muziekfestival Pukkelpop in Kievit gaat vandaag zijn laatste dag in. Vandaag staan er veel Nederlandstalige artiesten op de affiche en enkele grote namen die het jonge publiek aantrekken, zoals Zara Larsson en Somber. Helene van der Beke trok de wei op.
2: Pukkelpop begint rustig vandaag en voor sommige mensen zelfs in tranen, terwijl S10 een nummer opdraagt aan haar overleden tweelingbroer.
3: Omdat er vast heel veel mensen vandaag hier niet op het veld staan die hier wel hadden mogen staan, hadden moeten staan. Pak elkaar vast, laten we het samen zingen. Voor wie we missen.
2: Na 3 dagen festival is een beetje rust ook welkom.
4: Wij moesten wel echt even rusten, dus ik zei meisjes even tijd om te zitten.
2: Maar bij Bazaar breekt het feest los op de mainstage. Veel vreugde dus. En bij Eefje de Visser mochten fans zelfs meedansen op het podium.
5: We hebben net het optreden van Eefje de Visser gezien. En dan mochten er 15 à 20 dansers op het podium. Ik zat zelf in de reservelijst, dus ik mocht niet op het podium. Maar ik dacht, ik ga het gewoon naast het podium wel dansen.
2: Vanavond komen er nog grote TikTok-sterren, zoals Zara Larsson.
1: In de Brusselse gemeente Sint-Gilies is vanmorgen een schot gelost. Het is het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politie, parket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Koen Braakman, wat weten we?
6: Het was 7:00 van de morgen toen geschoten werd in de buurt van de Hallepoort in Sint-Gilies. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Niemand raakte gewond, maar burgemeester Jean Spinet vreest dat er vroeg of laat toch slachtoffers gaan vallen.
7: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens, dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk. Voor de ouders en de kinderen in Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen de drugsdealersnetwerks te vechten.
6: Het was het tweede schietincident in Sint-Gilies in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond raakte een man gewond door een kogel in zijn been. Hij is buiten levensgevaar en de dader is spoorloos. Wat daar juist gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij tussen drugsdealers was. En nog in Sint-Gilies waren er gisteravond en vannacht ook 2 autobranden, maar het is niet duidelijk of die ook het werk van criminelen waren. Vrijdagavond dan schoten 2 mannen met een zwaar vuurwapen op een politiecommissariaat in Anderlecht. Dat was gesloten en er vielen geen gewonden en ook die schutters zijn nog altijd spoorloos. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin zei gisteren al dat hij de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal opvoeren.
1: Dankjewel, Koen. Er is een eerste besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld in Vlaanderen. Besmettingen met dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen, maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn dat het virus circuleert, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
8: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. Het risico dat je ziek wordt door het West-Nijl-virus is relatief klein. Het risico is groter bij mensen die een verzwakte gezondheid hebben.
1: In Oekraïne is een passagierstrein die op weg was naar de havenstad Odessa geraakt door een Russische drone. Dat meldden de lokale autoriteiten. Er zaten 600 mensen aan boord, maar niemand raakte gewond. Oekraïne spreekt over een bewuste aanval, want tijdens de evacuatie vond nog een tweede aanval plaats. Op de Wereld Ruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibaut Spits zilver gewonnen. Tess Elst, een straffe prestatie van Spits.
9: Ja, inderdaad, een bijzonder straffe prestatie, want Thibaut Spits is nog altijd maar 25 jaar, een jong talent. En hij begon pas op plek 15 aan de slotdag in Aken, maar op zijn 11-jarige hengst zette hij 2 foutloze omlopen neer vandaag op de slotdag. En zo schoof hij dus helemaal op naar plaats 2. De wereldtitel, die is voor de Zwitser Steve Gerda. Het is trouwens de 2e medaille voor de Belgische jumpingruiters op dit WK, want ook met het team pakten ze al zilver afgelopen vrijdag. En ze hebben ook hun ticket beet voor de Olympische Spelen over twee jaar in Los Angeles.
1: Dankjewel, Tess. Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Renewy Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Teunissen en de Italiaan Mozzato. Philipsen is dankzij deze overwinning ook zeker van de eindzege. Zijn tweede rittenkoers in korte tijd die hij wint en daar is hij bijzonder blij mee.
10: Ja, ik had nooit gedacht dat ik iets of wat klassementrenner ging worden, maar misschien moet ik die ambitie wat bijstellen. Blij dat het nu is. Nu is afgelopen deze week en ook in de Baloise Belgium Tour. Dus uniek om mijn eerste twee rondjes te kunnen winnen met een eindklassement als sprinter is toch niet evident.
1: En in het voetbal neemt promovendus Lommel het in eigen huis op tegen Westerlo. Bij het begin van de tweede helft staat het er 2-0 voor Lommel. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maxima van 18 tot 23 graden. Dinsdag begint droog, daarna trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken, een periode van regen of buien, soms intens en met onweer. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is vanmorgen opnieuw een schot gelost. Het was het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politie, parket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
0: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het laatste grote muziekfestival van de zomer, Pukkelpop, is toe aan zijn laatste dag. En er is opnieuw een schietincident geweest in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Het tweede in 24 uur tijd. Muziekfestival Pukkelpop in Kiewit gaat vandaag zijn laatste dag in. Vandaag staan er veel Nederlandstalige artiesten op de affiche en ook enkele grote namen die het jonge publiek aantrekken, zoals Zara Larsson en Somber. Helene van der Beke trok de wei op.
2: Pukkelpop begint rustig vandaag en voor sommige mensen zelfs in tranen, terwijl S10 een nummer opdraagt aan haar overleden tweelingbroer.
3: Omdat er vast heel veel mensen vandaag hier niet op het veld staan, die hier wel hadden mogen staan. Pak elkaar vast.
4: Alle emoties mogen, vind ik, hè. Dat hoort erbij, dus.
2: Na 3 dagen festival is een beetje rust ook welkom.
5: Wij moesten wel echt even rusten.
6: Ik ben hier al dagen aan een stuk.
2: Maar bij Bazaar breekt het feest los op de mainstage.
6: Veel mooie momenten geweest. Atomic Orchestra was heel goed met Pamelie Thijs.
7: We hebben heel veel dingen gezien. Roxy Dekker was ook echt top.
2: Veel vreugde dus. En bij Eefje de Visser mochten fans zelfs meedansen op het podium.
6: Dan mochten er 15 à 20 dansers op het podium. Ik zat zelf in de reservelijst, dus ik mocht niet op het podium. Maar ik dacht, ik ga het gewoon naast het podium wel dansen.
2: Vanavond komen er nog grote TikTok-sterren, zoals Zara Larsson.
0: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen een schot gelost. Het is het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politieparket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Koen Braakman, vat het eens samen voor ons. Wat weten we?
8: Wel, het was 7 uur deze morgen toen geschoten werd in de buurt van de Hallepoort in Sint-Gilles. De kogel kwam terecht in het raam van een woning, maar niemand raakte gewond. Burgemeester Jean Spinet van Sint-Gilles vreest wel dat er vroeg of laat slachtoffers gaan vallen.
9: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens, dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen, de drugsdealersnetwerks, te vechten.
8: Het was dus het tweede schietincident in Sint-Gilles in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond raakte een man gewond door een kogel in zijn been. Hij is buiten levensgevaar, de dader is spoorloos. Wat daar juist gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij was tussen drugsdealers. En nog in Sint-Gilles waren er gisteravond ook 2 autobranden, maar het is niet duidelijk of die ook het werk van criminelen waren. Vrijdagavond dan schoten 2 mannen met een zwaar vuurwapen op een politiecommissariaat in Anderlecht. Dat was gesloten, er vielen geen gewonden en ook die schutters zijn nog altijd spoorloos. Minister van Binnenlandse Zaken Kenten zei gisteren al dat hij de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal opvoeren.
0: Dankjewel, Koen. In Oekraïne is een passagierstrein die op weg was naar de havenstad Odessa geraakt door een Russische drone. Dat melden de lokale autoriteiten. In de trein zaten 600 mensen, maar niemand raakte gewond. Oekraïne spreekt over een bewuste aanval, want tijdens de evacuatie vond nog een tweede aanval plaats. Tegelijk blijft ook Oekraïne aanvallen uitvoeren op Rusland. Vandaag is een magazijn van retailbedrijf Ozon geraakt in Orenburg, niet ver van de grens met Kazachstan. Daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn. In de wielerronde van Spanje heeft Matthew Brennan de openingsetappe gewonnen. Brennan was de snelste in een sprint bergop. Een verslag krijgt u van Jeroen van der Loop.
10: Ook in de tweede rit en meteen ook de langste etappe van deze Vuelta is het Wout van Aert niet gelukt om de overwinning en de daarbij horende rode leiderstrui te bemachtigen. In de oplopende laatste kilometers probeerde van Aert het peloton te verrassen met een aanval op 1,5 kilometer van de streep. Enkel Pogacar kon hem volgen, maar de aanval hield niet stand. Van Aert liet lopen en Visma Liesebike schakelde over op plan B en pakte de overwinning toch nog met de jonge Matthew Brennan voor de Spanjaard Pau. Pogacar werd zelf nog derde, Mats Petersen werd vierde. Pogacar behoudt zo de leidersplaats. Hij heeft 9 seconden voorsprong op Wout van Aert, die morgen misschien weer een nieuwe kans ziet op ritwinst en de mogelijke rode leiderstrui.
0: In het voetbal heeft Lommel met 4-0 gewonnen van Westerlo. Voor Lommel is het de eerste overwinning sinds het promoveerde naar de eerste klasse. Westerlo blijft na 3 nederlagen op rij helemaal onderaan het klassement. En op de Wereldruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibaut Spitz zilver gewonnen. Spitz bleef met zijn paard Impresca foutloos op de laatste proef en sprong toen naar de tweede plaats. Het goud was voor een Zwitser. En Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Nederland gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan de Mercedes'en van Kimi Antonelli en George Russell. Antonelli blijft leider in het wereldkampioenschap. Max Verstappen crashte zwaar op het einde van de eerste ronde en kon de race niet uitrijden. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maxima van 18 tot 23 graden. Dinsdag begint droog, daarna trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken en perioden van regen of buien, soms intens en met onweer. Muziekfestival Pukkelpop zat vooraan in dit bulletin. Het laatste grote muziekfestival van de zomer gaat zijn laatste uren in. De focus ligt vandaag op de Nederlandstalige artiesten en de favorieten van het jonge publiek. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In Sint-Gillis in Brussel zijn er dit weekend verschillende schietincidenten geweest. Vanmorgen is er geschoten in de buurt van de Hallepoort. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Niemand raakte gewond, maar burgemeester Jean Spinet vreest dat er vroeg of laat slachtoffers zullen vallen.
2: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens. Dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen de drugsdealersnetwerks te vechten.
1: Gisteravond kreeg een man een kogel in zijn been. De dader is nog spoorloos. Nog in Sint-Gillis waren er gisteravond 2 autobranden. Het duo dat vrijdagavond met een zwaar vuurwapen op een politiecommissariaat in Anderlecht heeft geschoten, is nog altijd spoorloos. Burgemeesters en politie gaan ervan uit dat alle incidenten te maken hebben met drugscriminaliteit. In de wielerronde van Spanje heeft Matthew Brennan de 2e rit gewonnen. De Brit was in Manosque in Zuid-Frankrijk de snelste in een sprint bergop. In de voorlaatste kilometer ging zijn ploegmakker Wout van Aert in de aanval, maar hij werd snel gegrepen. Maar de tactiek van de ploeg pakte perfect uit, zegt Van Aert.
3: Het was ons idee om dat ik zou gaan op die laatste knik. En ik had misschien iets te weinig geremd om echt alleen door te zitten. Maar dan wisten we nog altijd dat dat ook in het voordeel van Matthew kon zijn. De sprint zou ontregeld zijn. En hoe zwaarder de aanloop, hoe beter, denk ik, voor hem. Dus superknap om te zien dat hij het afmaakt.
1: Tadej Pogacar, die gisteren de openingstijdrit won, blijft leider in het klassement. En onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de Renewy Tour gewonnen. Philipsen won de 5e en laatste rit. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Teunissen en de Italiaan Mozzato. De ritoverwinning vandaag was al de 2e in korte tijd voor Philipsen. Hij reageert dan ook bijzonder opgetogen.
4: Ja, ik had nooit gedacht dat ik iets of wat klassementrenner ging worden, maar misschien moet ik die ambitie wat bijstellen. Blij hoe dat het nu is. Nu is afgelopen deze week en ook in de Baloise Belgium Tour. Dus uniek om mijn eerste 2 rondjes te kunnen winnen met een eindklassement als sprinter is toch niet evident.
1: En de laatste rit vond uiteraard plaats in Leuven. En in het voetbal spelen Club Brugge en Cercle Brugge op dit moment de Brugse derby. Na zo'n half uur spelen staat het daar nog 0-0. Eerder vandaag won Lommel van Westerlo met 4-0. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maxima van 18 tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken en perioden van regen of buien, soms intens en met onweer. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Conakry, de hoofdstad van Guinea in het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort, dat zegt de regering. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval. Mogelijk liggen er nog veel meer mensen onder het puin. De regering had de inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. In Sint-Gilles in Brussel zijn er dit weekend verschillende schietincidenten geweest. Vanmorgen is er geschoten in de buurt van de Hallepoort. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. En gisteravond kreeg een man een kogel in zijn been. Burgemeester Jean Spinet wil meer middelen. Hij vraagt 80 extra federale politieagenten, net zoals in Antwerpen.
2: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens. Dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen de drugsdealersnetwerks te vechten.
1: Prins Clément, de zoon van prins Laurent en Wendy van Banten, heeft voor het eerst gereageerd op zijn officiële erkenning als zoon van Laurent. Clément is daardoor ook zelf prins geworden en daar moet hij toch even aan wennen. Op Instagram schrijft Clément: om eerlijk te zijn weet ik nog altijd niet helemaal hoe ik dit allemaal moet bevatten. Door de erkenning is Clément van de Kerkhoven automatisch een prins van België geworden, een titel zonder publieke rol of officiële functie. Hij komt ook niet in aanmerking voor de troonsopvolging of voor een dotatie. Naar Koning Voetbal, de Brugse derby tussen club en Cercle nadert het slotkwartier. Johan de Kaluwe, jij volgt het, hoe staat het daar?
3: Het staat 1-0 in het voordeel van Club Brugge. Een doelpunt van Tresoldi. 7 minuten voor de rust. En dat was een verdiende voorsprong voor Club Brugge. Na een vrij rustig begin. Een paar speldebrikken van Cercle Brugge. Dan toch dat doelpunt. Maar Cercle dringt aan in de tweede helft. En het is... Is het nu een penalty of niet voor Cercle Brugge? Ja, we krijgen een penalty. Kan ik uiteraard niet meegeven. Of is het op de rand? Dan moet u het maar volgen via Radio 1. Het is een penalty denk ik inderdaad voor Cercle Brugge. Bevestiging daarvan straks. Maar dus Club Brugge mag in de tweede helft zijn doelman Jan Sommer danken. Want tot 2 keer toe heeft hij er met een goede save voor gezorgd dat Cercle Brugge niet kon scoren. Eerst van Zijer alleen voor zich. Save van Sommer en daarnet een ren van Adaramola. En ook nu weer het handje van Sommer en zo de bal naast de goal. Op dit moment is er een... Het bekijken van de situatie in het strafschopgebied van Club Brugge. Dus al dan niet een penalty van Cercle. U kunt het volgen via Radio 1. De tussenstand is hier in Jan Breydel nog altijd 1-0.
1: Dank je, Johan. En op de Wereldruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibaut Spits met zijn paard in Preska zilver gewonnen. De twee bleven foutloos op de laatste proef en sprongen zo van de vijfde naar de tweede plaats. Het goud was voor de Zwitser Steve Gerda. En Spits is erg tevreden.
4: Ik had nooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Voor hier nu naast Steve te staan, dat misschien wel een van de grootste ooit is in onze sport. En echt wel een idool voor mij, met ouder te worden in de sport. Dus ja, voor nu zilver te hebben hier. Ik zeg het, ik had ervan gedroomd, maar nooit gedacht dat het mogelijk was. Het is echt fantastisch.
1: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Ook morgenochtend kan er in de buurt van de Hoge Venen veel rookhinder zijn. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik vanavond. Als gevolg van de zwakke wind kan rook uit brandhaarden die nasmeulen opstijgen en er blijven hangen. Inwoners in de buurt krijgen de raad om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en om geen langdurige buitenactiviteiten te doen. Het getroffen veengebied blijft ook verboden terrein. Burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Gilles, Jean Spinet, wil meer politieagenten voor Brussel. Hij reageert zo op de schietincidenten dit weekend in Sint-Gilles en in Anderlecht. Die zijn volgens hem het gevolg van geweld tussen drugsbendes. Spinet eist voor Brussel dezelfde middelen als aan Antwerpen zijn toegekend. Dat betekent onder meer 80 extra agenten voor de federale gerechtelijke politie. Want de problemen in Brussel staan niet los van die in Antwerpen, zegt hij. De drugs komen binnen via de haven en gaan dan naar Brussel.
3: Il faut qu'on ait des effectifs à Bruxelles avec les mêmes renforts que pour Anvers. Les problèmes arrivent par le port, sont consommés et vendus ici. La guerre fait rage et mes concitoyens sont pris en otage et mis en danger.
2: In Brussel is er een bendeoorlog aan de gang, zegt de burgemeester, en die brengt burgers in gevaar. In Conakry, de hoofdstad van Guinea, in het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort, dat meldt de regering. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval. Mogelijk liggen er nog veel meer mensen onder het puin. De regering had inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. Sport op het WK Hockey spelen onze nationale mannen hun laatste groepswedstrijd tegen Spanje. En Jonathan Mettepenning, het is met het mes op de keel, want de Red Lions moeten winnen.
4: Zo is het. Na die complexe tweede groepsfase is dit gewoon een recht toe, recht aan kwartfinale tegen Spanje. En ze zijn uitstekend begonnen. Heel snel op voorsprong gekomen na een strafcorner afgewerkt door Arthur van Doren. Ofwel een variant, ofwel mislukt, maar toch goed gekomen. Goed gedaan in elk geval. En daarna viel de 2-0 ook nog via Tom Boon. Maar die werd nadien wel afgekeurd voor een backstick. En dat mag niet. Maar heel erg goed begonnen. Ze moeten winnen tegen Spanje. Alleen winnen. Maakt niet uit wat de doelpuntensaldo is. Doen ze dat, dan springen ze over Australië en gaan ze door naar de halve finale.
2: Dank je, Jonathan. In voetbal heeft Club Brugge de derby tegen stadsgenoot Cercle gewonnen met 1-0, een doelpunt van Trezoldi. Volgens clubverdediger Joaquin Seys was het niet de beste wedstrijd, maar hij onthoudt het positieve.
5: Het was niet onze beste partij. De eerste helft speelden we wel vrij goed. Ook al redelijk wat kansen. In de tweede helft maakt het onszelf ook iets te moeilijk, geeft onszelf wat stress. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is die derbyzege. En 3 clean sheets op een rij, 9-9. Mooie start van het seizoen, denk ik.
2: Ja, zo blijft Club Brugge in het klassement aan de leiding. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen veel zon met hoge sluierwolken en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur, goedavond. VRT Nieuws, Mensenbrecht Schabrigs. In de buurt van de Hoge Venen kan er ook morgenochtend opnieuw veel rookhinder zijn. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Als gevolg van de zwakke wind kan rook opstijgen uit brandhaarden die nasmeulen. Buurtbewoners krijgen dan de raad om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en om geen langdurige buitenactiviteiten te doen. Het getroffen veengebied blijft nog altijd verboden terrein. Prins Clément, de zoon van prins Laurent en Wendy van Wanten, heeft voor het eerst gereageerd op zijn officiële erkenning als zoon van Laurent. Clément is daardoor ook zelf prins geworden. Daar moet hij toch even aan wennen. Op Instagram schrijft Clément: om eerlijk te zijn, weet ik nog altijd niet helemaal hoe ik dit allemaal moet bevatten. Door de erkenning is Clément van de Kerkhoven automatisch een prins van België geworden, een titel zonder publieke rol of officiële functie. Hij komt ook niet in aanmerking voor de troonsopvolging of voor een dotatie. Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. In Conakry, de hoofdstad van Guinea in het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval en mogelijk liggen er nog meer mensen onder het puin. De regering had inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. Sport op het WK Hockey spelen onze nationale mannen hun laatste groepswedstrijd en ze moeten die winnen van Spanje. Jonathan, met de penningen gaan de Red Lions daarin slagen.
2: Voorlopig niet, want de voorsprong is verdwenen. Het staat 1-1. De Lions uiteraard stonden op 1-0 na een vroege goal van Arthur van Doren op een strafcorner. Maar Spanje heeft net bij het begin van het vierde kwart hetzelfde gedaan. Ook een zevende strafcorner benut. En zo is die 1-1 gevallen. 1-1 is niet goed genoeg om naar de halve finale te gaan. Ze moeten inderdaad winnen. 10 minuten hebben de Lions nog om die 2-1 te zoeken. Ze hebben grote kansen gehad met Tom Boon en Duve Kot, maar die gingen op de paal of net naast de paal. Grote kansen zijn niet goed genoeg. Ze moeten scoren. 2-1 is nodig om naar de halve finale te gaan.
1: Ja, na dit nieuws te volgen op Radio 1. In het voetbal heeft Club Brugge de Stadsderby tegen Cercle gewonnen met 1-0. Een doelpunt van Trezoldi, maar het was geen topprestatie, zegt verdediger Joaquin Seys.
3: Het was niet onze beste partij. Eerste helft speelden we wel vrij goed. Ook redelijk wat kansen. In de tweede helft maakt het onszelf ook iets te moeilijk. Geeft onszelf wat stress. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is die derbyzege. En 3 clean sheets op een rij. 9-9. Mooie start van het seizoen, denk ik.
1: Ja, Club Brugge blijft zo aan de leiding met evenveel punten als Charleroi. In Kibitz is de laatste avond van Pukkelpop aan de gang met veel vuurwerk op het podium van TikTok-fenomenen. Helene van der Beken mengde zich tussen opvallend jonge veulens op de wei.
4: Het was drummen aan het hoofdpodium van Pukkelpop vanavond in een mensenzee van vooral dansende jongeren.
5: Ik ben hier speciaal voor mijn dochter gekomen vandaag bij Sarah Lars.
6: De sfeer is hier heel goed en het podium, dat is super cool.
4: TikTok-fenomeen Sarah Larsen pakt al dansend en met haar muzikanten het publiek in.
7: Zij is fucking amazing!
8: Wat een topvrouw, man. Show, het was echt beter dan ik had verwacht.
4: Zelfs de minder jonge, toevallige toeschouwers raken ook overtuigd.
9: De TikTok-hypes kan ik ook absoluut smaken.
4: Nog zo'n fenomeen is somber. En straks sluit Tyler, the Creator, het rijtje.
10: Die zijn gewoon nu de popsterren van de tijd van nu. En dat is gewoon interessant om dat te zien.
4: Om 12:00 nog het slotmoment. Al is dat dit jaar wat anders, zegt Frederik Luijten van Pukkelpop.
11: Vuurwerk gaat niet door, hadden we vanaf het begin gezegd. Zelfs ondanks een paar buitjes. Ja, dan is die grond en die vegetatie nog altijd veel te droog. Dus geen vuurwerk.
4: Maar het zal de sfeer hier niet verpesten.
1: Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken, temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijk spel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te stoten naar de halve finales. Vanuit Waver, Jonathan met de penningen.
2: Einde in mineur. Een plots einde. Want drie kwarten lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje. Maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar één doelpunt nodig. In het vierde kwart drukken ze de Belgen helemaal terug. En de zevende strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions, die met een gouden droom nochtans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
1: In Kiewit is de laatste avond van Pukkelpop aan de gang. Veel vuurwerk vandaag op het podium van TikTok-fenomenen. Helene van der Beken mengde zich tussen de opvallend jonge veulens op de wei.
3: Het was drummen aan het hoofdpodium van Pukkelpop vanavond. In een mensenzee van vooral dansende jongeren.
4: Ik ben hier speciaal voor mijn dochter gekomen vandaag bij Sarah Lars.
5: De sfeer is hier heel goed en het podium, dat is super cool.
3: TikTok-fenomeen Zara Larsson pakt al dansend en met haar muzikanten het publiek in.
6: Zij is fucking amazing!
7: Wat een topvrouw! I'm so! Het was echt beter dan ik had verwacht.
3: Zelfs de minder jonge, toevallige toeschouwers raken ook overtuigd.
8: De TikTok-hypes kan ik ook absoluut smaken.
3: Nog zo'n fenomeen is somber. En straks sluit Tyler, the Creator, het rijtje.
9: Die zijn gewoon nu de popsterren van de tijd van nu. En dat is gewoon interessant om dat te zien.
3: Om 12 uur nog het slotmoment. Al is dat dit jaar wat anders, zegt Frederik Luijten van Pukkelpop.
10: Vuurwerk gaat niet door, hadden we vanaf het begin gezegd. Zelfs ondanks een paar buitjes. Ja, dan is die grond en die vegetatie nog altijd veel te droog. Dus geen vuurwerk.
3: Maar het zal de sfeer hier niet verpesten.
1: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede. Zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Ook in de ochtend kan er in de buurt van de Hoge Venen veel rookhinder zijn, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik vanavond. Als gevolg van de zwakke wind kan rook opstijgen uit brandhaarden die nasmeulen. Buurtbewoners krijgen dan de raad om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en geen langdurige activiteiten buiten te doen. Het getroffen veengebied blijft verboden terrein voor wandelaars en fietsers. In Kiewit zit Pukkelpop er zo goed als op. De organisatie blikt terug op een geslaagde 41ste editie van het festival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. Alles zat mee, zegt organisator Frederik Luiten. Er waren nauwelijks problemen.
2: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren. Want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen. Die hier de tijd van hun leven hebben.
1: En opvallend weinig mensen hadden dit jaar medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
3: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Vorig jaar was een druk jaar. En vorig jaar was het ook veel warmer. Ik denk een gemiddelde per dag van de mensen die gepasseerd zijn bij ons ligt rond de 1.000-1.200 mensen per dag. Het grootste aantal zijn huidverzorgingen. Dus mensen die gevallen zijn, die schammetjes hebben. Drugs is sowieso heel laag hier. Dit jaar nog minder. Er zijn wel wat mensen die wat te veel alcohol hebben gedronken, maar zeker niet zo problematisch en naar het ziekenhuis zijn gebracht.
1: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is afgelopen weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89, hij is de oudste regerende vorst van Europa. In Leeuwarden in Nederland zijn 5 mensen gewond geraakt tijdens de voetbalwedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. De bezoekende supporters uit Rotterdam schoten vuurwerk af naar het vak van de thuissupporters. Er is sprake van brandwonden, gehoorschade en een oogletsel bij de slachtoffers. De doelman van Feyenoord kon een vuurwerkpijl van de eigen supporters maar net ontwijken. Het is niet duidelijk hoe dat vuurwerk het stadion binnen is geraakt. De wedstrijd lag een tijd lang stil. De daders worden opgespoord. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te gaan naar de halve finales. Vanuit Waver, Jonathan met de penningen.
4: Einde in mineur. Een plots einde. Want 3/4 lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje. Maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar 1 doelpunt nodig. In het 4e kwart drukken ze de Belgen helemaal terug. En de 7e strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions. Die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
1: Ja, Red Lion Arthur van Doren is teleurgesteld, want hij zag dat er meer in zat.
5: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finales te schieten. En uiteindelijk creëren genoeg en dan is het net niet en missen alle net niet. En dat is uiteindelijk het verhaal geweest. En dat doet ontzettend pijn uiteraard.
1: Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Zo zondag 23 augustus zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1.

the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe, over hills.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Kiewit zit Pukkelpop er zo goed als op. Enkele DJ's zijn aan de laatste sets bezig voor iedereen die nog bonnetjes heeft. De organisatie blikt terug op een geslaagde editie met elke dag zowat 66.000 bezoekers. Volgens organisator Frederik Luijten zat alles mee en waren er nauwelijks problemen.
2: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren, want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen. Die hier de tijd van hun leven hebben.
1: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. In Vietnam is maatschappelijke onrust en veel woede op sociale media. Aanleiding is een verkeersongeval van 2 jaar geleden, waarbij een vrouw van 18 jaar omkwam en haar vader gewond raakte. De man die haar aanreed was een voormalig parlementslid en hij is nu de partner van een minister in de huidige regering. De Vietnamese autoriteiten beslisten nu om de man niet te vervolgen voor de aanrijding. Hij bekende wel zijn schuld en herstelde naar eigen zeggen de gevolgen. De familie van het slachtoffer vroeg zelf om geen vervolging. Maar die beslissing wekt dus veel woede, vooral bij jongeren. Volgens de Vietnamese autoriteiten wordt de onrust aangewakkerd door buitenlandse krachten. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om naar de halve finales te mogen. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar zag in het laatste kwart de gelijkmaker vallen. Red Lion Arthur de Slover zag hoe de Red Lions morsten met hun kansen.
3: Ja, het is enorm zwaar moet ik zeggen. Ik had echt een heel goed gevoel voor vandaag. We hebben opnieuw een goede wedstrijd op de mat gezet. Alleen een beetje het verhaal van ons toernooi is dat we heel moeilijk tot grote uitspelde kansen komen en heel moeilijk kunnen scoren. En dat bleek nog maar eens vandaag. Het valt niet voor ons. Ik ben echt ontgoocheld.
1: Vannacht licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. We krijgen een aangenaam zomerse dag met veel zon en wat hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Dinsdag trekt weer een storing over het land met periodes van regen, soms intens en met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 2:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Amerikaanse stad Reno in de staat Nevada woedt een grote natuurbrand die al tientallen huizen verwoest heeft. Zo'n 42.000 mensen kregen het bevel om onmiddellijk te evacueren. Nog eens 45.000 anderen kregen ook de raad om hun woning te verlaten. De brand brak zaterdag uit door menselijk toedoen en is nog niet onder controle. 6 mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en zet de National Guard in om de brand te helpen bestrijden. In Kiewit zit Pukkelpop erop. De organisatie blikt terug op een geslaagde 39e editie van het muziekfestival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. En opvallend weinig mensen hadden medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
3: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Vorig jaar was een druk jaar. Vorig jaar was het ook veel warmer. Ik denk een gemiddelde per dag van de mensen die gepasseerd zijn bij ons ligt rond de 1.000-1.200 mensen per dag. Het grootste aantal zijn huidverzorgingen. Dat zijn mensen die gevallen zijn, die schammetjes hebben. Drugs is sowieso heel laag hier, dit jaar nog minder. Er zijn wel wat mensen die wat te veel alcohol hebben gedronken, maar zeker niet zo problematisch en naar het ziekenhuis zijn gebracht.
2: In Leeuwarden in Nederland zijn 5 mensen gewond geraakt tijdens de voetbalwedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. De bezoekende supporters uit Rotterdam schoten vuurwerk af naar het vak van de thuissupporters. Er is sprake van brandwonden, gehoorschade en een oogletsel bij de slachtoffers. De doelman van Feyenoord kon een vuurwerkpijl maar net ontwijken. Het is niet duidelijk hoe het vuurwerk het stadion binnen is geraakt. De wedstrijd lag een tijd lang stil. De daders worden opgespoord. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om naar de halve finales te mogen. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar zag in het laatste kwart de gelijkmaker vallen. Red Lion Arthur van Doren zag dat er meer in zat.
4: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finales te schieten. Uiteindelijk creëer genoeg en dan is het net niet en met z'n allen net niet. En dat is uiteindelijk het verhaal geweest en dat doet ontzettend pijn uiteraard.
2: Vannacht licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. We krijgen een aangename zomerse dag met veel zon en wat hoge sluierwolken en temperaturen tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing over het land met periodes van regen of buien, soms intens en met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.